Sta, moment is Marine. De regen, de snee, doch de zog uit het nieuw. Werd het net nog hier, nog mijn baanhof. Woon ik nog niet, had ik zei.